0: Zijn dat ook zelf.
1: Snelker 7.
2: Transporting 2. One juvenile. One juvenile. Grandfather on grandfather.
1: Clear.